Dat was een aria van Ricardo Broschi. Het afgelopen half uur hoorde u Veronica Cangemi sopraan en het ensemble Una Stella. Met aria's van Porpora, Vivaldi en Broschi. En meer gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. Een ogenblik geduld, alstublieft. This is the concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. Please stand by.

Dat was een aria van Ricardo Broschi. Het afgelopen half uur hoorde u Veronica Cangemi sopraan en het ensemble Una Stella. Met aria's van Porpora, Vivaldi en Broschi. En meer gegevens staan natuurlijk op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. This is the concert sender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming, but in the meantime you can listen to a special broadcast.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast. Veronica Kanjemi Sopraan en het ensemble Una Stella voeren nu werken uit, aria's om precies te zijn, van Porpora, Vivaldi en Broschi. Hier is om te beginnen Alto Giove uit Polifemo van Niccolò Porpora.

Hier ging het orkest van de 18e eeuw volledig uit zijn dak. Dit onder de bezielende leiding van deze zomer helaas overleden Frans Brugge. Deze muziek komt uit het Les Fêtes d'Hébé. Het wordt nogal beschouwd als een van de beste werken van Rameau. Zo rijk aan expressie en aan prachtige klankkleuren. Ook in zijn eigen tijd was het een groot succes. In 1740 werd het zelfs 71 keer uitgevoerd. Zet de muziek enchantée, schreef een tijdgenoot in een recensie. Betoverende muziek. 1739 was een goed jaar voor Rameau, want toen ontstond ook Dardanus. Een tragi-lyriek, een ernstige opera. Dardanus gaat over de gelijknamige zoon van Jupiter. Hij wordt verliefd op een dochter van de vijand, wordt betrapt en wacht in een ondergrondse kerker zijn executie af. We laten het deel horen waarin Dardanus zijn treurige lot bezingt, gered wordt door Venus, die hem in slaap tovert en ontvoert in haar wagen. Het is een van de mooiste fragmenten uit de opera. Rameau schildert met klank. Dardanus' hartverscheurende aria wordt begeleid door alleen strijkers en fagotten. Die ongebruikelijke combinatie maakt de naargeestige sfeer in de kerker voelbaar.

De inzet van de blokfluiten in de slaapmuziek brengt vredige rust. Tja, het zijn misschien zelfs wel de mooiste noten die Rameau ooit schreef.

John Mark Ainsley zong de rol van Dardanus, Mireille Delunge was Venus en we hoorden het koor en orkest van Les Musiciens du Louvre onder leiding van Mark Minkowski. Voor de meeste Parijzenaars was een opera een gezellig avondje uit, waarbij je gewoon door de muziek heen kon kletsen. En dat publiek vond Dardanus veel te tragisch en te zwaar. Rameau kreeg trouwens vaker gemopperd te horen over zijn ernstige opera's en daarom wisselde hij ze af met vrolijker stukken, zoals deze Les Indes Galantes.

U luisterde naar de ouverture en de Entrée des Nations uit Les Indes Galantes, uitgevoerd door het Orkest de la Chapelle Royale onder leiding van Philippe Herrewegen. Het stuk speelt zich af in exotische oorden als Peru en Perzië, gebieden die door de Fransen voor het gemak allemaal Les Indes werden genoemd. Dit soort opera-ballet over vreemde volkeren waren erg populair in die tijd. En voor dit genre van muziektheater componeerde Rameau de meeste werken. Hierin kon hij zich uitleven in het schrijven van exotische muziek met veel grammatiek, ritmiek en pittige kruide harmonieën. Rameau componeerde alles bij elkaar zo'n 30 muziektheaterstukken, verschillende bundels met klavercimbalwerken en nog een heleboel ander werk. En bovendien schreef hij tientallen muziektheoretische verhandelingen. Rameau heeft de muziek van Frankrijk en ver daarbuiten verrijkt en vernieuwd. Een jaar na zijn dood, in 1764, werd hij in de krant Mercure de France herdacht. In dit memoriam werd hij terecht beschreven als de god van de harmonie. En hiermee sluiten we deze componist van de maand af. Volgende maand is er een nieuwe componist van de maand, ook weer samen te stellen door Agnes van der Horst. Techniek van deze uitzending Floor van Domburg, mijn naam is Jan Kooijman. En tot het uur rond is kunt u nog luisteren naar muziek uit Les Indes Galantes.

Dit is de Concertzender met een wandeling. Deel 2 van Kamermuziek van Julius Röntgen. Nederlands componist die leefde van 1855 tot 1932. We beginnen met zijn pianoquintet in G groot, gecomponeerd in 1932. Met 4 delen. Hier zijn Jean-Claude van den Einde piano en het Parkanje kwartet.

U hoorde Jean-Claude van den Eyn de piano en het Parkanji-kwartet in het pianokwintet in G groot van Julius Röntgen. We gaan verder met een uitvoering van zijn Chinesische Lieder, opus 66 uit 1916. Gecomponeerd door Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethke. U hoort Julia Bronkhorst sopraan en Hans Ijsakkers piano.

U hoorde Julia Bronkhorst sopraan en Hans Eisakkers piano in de zes Chinesische lieder opus 66 van Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethge. Alle informatie over de uitvoerende en de muziek in dit programma vindt u natuurlijk op www.concertzender.nl. Tot slot van deze wandeling nu de altvioolsonate in A klein van Julius Röntgen door Francine Schatborn altviool en Jeanette Koekoek piano.

Francine Schatborn altviool en Jeannette Koekoek piano speelden de altvioolsonate in A-klein van Julius Röntgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een wandeling rond de kamermuziek van Julius Röntgen. Samenstelling Jan Kruijt.

0: Ramula si titana su camula pepalu, il condor rima malanu se cuspenutalu, stacama, tacama, tacama, tacama, si, tal corazón quido, para boni, para batamarindo la web di son quine, quine que son quema la tita, momoline, dimmi, dimmi, dimmi, tita, si moline, tamarindela, tamarindela, tamarindela, we, we, we, we.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concert.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur de eerste aflevering van een nieuwe programmareeks, getiteld Liszt en Wagner, een unieke vriendschap. Dit jaar gedenkt de muziekwereld dat Richard Wagner 200 jaar geleden werd geboren. En dat is een mooie aanleiding voor een serie programma's over de buitengewoon vruchtbare vriendschap tussen twee 19e-eeuwse componisten die de muziek wilden en ook zouden veranderen, Franz Liszt en Richard Wagner. Luistert u om te beginnen naar de ouverture tot de opera Rienzi, de eerste opera waarmee Richard Wagner succes behaalde. Het Cleveland Orchestra staat onder leiding van George Sell.

George Sell leidde het Cleveland Orchestra in de ouverture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Rienzi was Wagners derde opera na Die Veen en Das Liebesverbot oder die Novize von Palermo. De première van Rienzi op 20 oktober 1842 in de Saksische hoofdstad Dresden was een succes. Meteen volgden nog een aantal uitvoeringen. Tegen het einde van het jaar, 1842 dus, is Richard Wagner in Berlijn te gast. Op een ontvangst ten huize van de beroemde zangeres Wilhelmine Schröder de Vriend. In haar salon voert Wagner een hartelijk gesprek met een andere gast, te weten Franz Liszt. Liszt heeft kort daarvoor in Nederland opgetreden. Hij gaf concerten in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Leiden. Liszt is nu voor de tweede keer in Berlijn, waar hij een jaar eerder het middelpunt was van hysterische taferelen. Voor Heinrich Heine waren deze taferelen aanleiding om de term listomania te introduceren. Maar Liszt is inmiddels een ster en Wagner zet met zijn opera Rienzi de eerste stappen in die richting. Hun conversatie in Berlijn zal na twee eerdere ontmoetingen in Parijs de definitieve opmaat betekenen tot een vriendschap die in de muziekgeschiedenis haar gelijke niet kent. En die ondanks de conflicterende karakters van de twee kunstenaars zeldzaam vruchtbaar zou blijken. In gedachten verplaatsen we ons nu naar Parijs, een jaar eerder. Het is 27 maart 1841. Franz Liszt treedt op in de Salle Erard, waar hij voor het eerst zijn reminiscence de Robert le Diable speelt. Een effectvolle, virtuose fantasie op de Vals Infernal uit de opera Robert le Diable van Giacomo Meyerbeer. Later zou Liszt deze helse wals laten voorafgaan door een fantasie op nog een thema uit de opera, te weten de cavatine. Luistert u naar de reminiscence de Robert le Diable, Grande fantasie sur des motifs de l'opéra de Meyerbeer van Franz Liszt, uitgevoerd door pianist Leslie Howard.

Leslie Howard speelde de reminiscence de Robert le Diable van Franz Liszt. Richard Wagner was erbij toen Liszt op 27 maart 1841 in de Parijse Salle Erard het tweede deel, de Valse Infernale, voor het eerst speelde. Hij zette de zaal daarmee op zijn kop. Het succes van het stuk nam bizarre proporties aan, zoals een kleine maand later zou blijken tijdens een concert dat werd geleid door Hector Berlioz. Het programma was geheel gewijd aan werken van Beethoven. Franz Liszt stond geafficheerd als solist in het vijfde pianoconcert. Maar tot verbijstering van Wagner eiste het publiek luidkeels dat Liszt eerst zijn Valse Infernale, zijn helse wals, zou spelen. Daarna kon de muziek van Beethoven worden uitgevoerd. Aan het begin van dit programma hoorden we de overture tot de opera Rienzi van Richard Wagner. Eind februari 1844 was Franz Liszt in Dresden, waar hij een speciaal voor hem ingelaste uitvoering van deze opera bijwoonde. Liszt was onder de indruk van het werk en overal waar hij optrad zou hij Rienzi onder de aandacht van operahuizen brengen. Voor zover Liszt nog niet helemaal van Wagners genialiteit overtuigd was, veranderde dat definitief toen hij in 1846 de partituur van de opera Tannhäuser onder ogen kreeg. Wagner had Liszt deze partituur samen met die van Rienzi toegestuurd. Een van de eerste werken die Franz Liszt zou dirigeren nadat hij in 1848 in Weimar als kapelmeester werd aangesteld, was de ouverture tot Tannhäuser. Vanaf die tijd zou Liszt zich steeds weer opwerpen als de grote pleitbezorger van Wagners muziek. En hij hield dat vol tot zijn laatste snik. U kunt gaan luisteren naar deze ouverture en de aansluitende Venusbergmuziek uit Tannhäuser, uitgevoerd door de New York Philharmonic onder leiding van Zubin Mehta.

De New York Philharmonic speelde onder leiding van Zubin Mehta de overture en de Venusbergmuziek uit Richard Wagner's opera Tannhäuser. U hebt geluisterd naar het eerste programma van een serie gewijd aan de vriendschap van de componisten Richard Wagner en Franz Liszt. In de volgende aflevering veel aandacht voor Liszt's bemoeienis met Wagner's Tannhäuser muziek. Samenstelling van Liszt en Wagner, een unieke vriendschap, Mathieu Heinries. De juiste gegevens bij de muziek die u hoorde het afgelopen uur vindt u in de programmagids op concertzender.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden, voor zover u dat al niet gedaan hebt, als vriend van de Concertzender.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22, nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Padmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.

Dat was de Missa Sancti Bernardi di Ovida van Joseph Haydn. Met Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Solisten Lorna Anderson, sopraan. Pamela Helen Steven, mezzo, sopraan. Mark Petmore, tenor. Steven Varco, bariton. In Zwerven door de klassieke periode hier bij de Concertzender. Van Mozart nu zijn Kyrie in D-klein, kuchenindeling 341... met Rundfunkkoor Leipzig en Radio Sinfonieorchester Leipzig, al een onderleiding van Herbert Kegel.

Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkchor Leipzig en ook Radio Symfonieorkester Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart tot slot zijn Missa Breves in D-klein, kirchenindeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andrea Schmid. Met verder weer Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D. Klein, Köchelindeling 65, van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkkoor Leipzig en Radio Symfonieorkester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt, met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Averell Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het te deum naar het te deum laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Artie tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBS O Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir. Elitum College Boys and Girls Choirs. Huddersfield Choral Society. The London Symphony Chorus. Southend Boys and Girls Choirs. David Good Orgel. BBC National Orchestra of Wales. En de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

Tot zover het eerste deel en het begin van het tweede deel uit de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van Havergal Brian, met onder andere de sopraan Susan Gritton. En verder hoorde u ook Peter Otti tenor, Alistair Miles Bass, de BBC National Chorus of Wales, London Symphony Chorus en daarnaast nog 8 andere koren. David Good, orgel, BBC National Orchestra of Wales en BBC Concert Orchestra onder leiding van dirigent Martin Brabants. En tot zover deze eerste aflevering van een serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat. Met de symfonie die u zojuist hoorde gaan we volgende keer verder. Het programma is samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Dit is ons nieuwe programma Sans Souci. Het programma is gewijd aan muziek in de klassieke en pre-klassieke tijd. Dat wil zeggen Haydn, Mozart, Beethoven, hun tijdgenoten en hun directe voorbeelden. Sans Souci, dat was het paleis van de Pruisische koning Frederik de Grote. Een muziekminnend vorst die vele grote componisten naar zijn hof haalde. Carl Philipp Emanuel Bach bijvoorbeeld. Deze zoon van Johann Sebastian werd door zijn collega's alom bewonderd. Mozart formuleerde het als volgt: Bach is de vader, wij zijn de kinderen. Zijn muziek ligt goed in het gehoor, maar zit vaak vol verrassende wendingen. Hij was een meester in de special effects van de muziek. Bijzonderheden die andere componisten alleen bij uitzondering gebruikten. Juist die durf, dat heel eigen geluid, maakt hem zo geliefd bij zijn collega's. En hoe dat uitpakt, hoort u nu in deze Symfonie voor Strijkers in C groot.

U hoorde kammerorkester Carl Philipp Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C-groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philipp Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. We hoort nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier, en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

U hoorde Laure Colladon aan de fortepiano in Carlo Philippe Emanuel Bach. Bach vertegenwoordigt een heel nieuwe stijl. Zijn muziek is een breuk met de strenge kerkse barok van zijn vader. Toch horen we ook overeenkomsten. Net als zijn vader schreef Emanuel bijvoorbeeld ook oratoria. Het bekendst werd hij niet met een passie, maar met een werk over de wederopstanding en hemelvaart. Over precies deze tijd van het jaar dus. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu begint met een sinistere ouverture voor strijkers. Jezus ligt nog in zijn graf, daarna staat hij op en verricht hij nog enkele daden.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Aufstehung und Himmelfahrt Jesu, wordt kennen 240 van Karl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Karl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevitsj Tolstoj en van de gelijknamige opera van Sergej Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoj's beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansé spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honegger. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slowaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

De suite Napoleon van Honegger werd gespeeld door het Tsjechisch-Slovaakse Radio Symfonieorkest Bratislava onder leiding van Adriano. Ook niet onbelangrijk voor deze serie is de beroemde historische roman van Victor Hugo. Ik heb het over Les Misérables. De slag bij Waterloo tot en met de Parijse opstand van 1832. Dat wordt allemaal mooi beschreven in deze roman. In 1934 ging de Pathé-film Les Misérables van Raymond Bernard met Jean Valjean, Harry Bauer. En ook voor deze film schreef Honegger de muziek en daarna ook weer een suite. Luistert u naar het Tsjechisch-Slovaaks Radio Symfonieorkest, wederom onder leiding van Adriano.

Als alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht. En de gegevens die vindt u natuurlijk in het programma gids op concertzender.nl.

Bij de concertzender kunt u nu luisteren naar Zwerver door de klassieke periode. U hoort muziek van Joseph Haydn. We beginnen met zijn Missa Sancti Bernardi di Offida. De bekende misdelen worden uitgevoerd door Jurg Hering, tenor, Harry van der Kamp, bas, solisten van het Tulzer Knabenkoor en het Tulzer Knabenkoor, met op orgel Jeffrey Lancaster. Tafelmuziek en dit alles onder leiding van Bruno Weil.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernardi de Offida, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering Tenor, Harry van der Kamp Bas en Tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en Tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp, bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Cepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G-klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G-klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang-beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G-klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

Dat was Haydn's 39e symfonie in G-klein. Ik vind dit steengoeie muziek. Waarom hoor je hem nooit in de concertzaal? We slaan 6 jaar over, dan zitten we in 1773. Mozart is 17 en het ziet er niet naar uit dat hij in zijn geboortestad Salzburg een fatsoenlijk betaalde baan als muzikus kan krijgen. Hij is op dat moment wel concertmeester van het hoforkest van de aartsbisschop van Salzburg, maar hij vindt dat niet zo prettig omdat hij voortdurend viool moet spelen. Zijn gevoelige oren kunnen niet goed tegen het scherpe geluid van de hoogste snaar. En hij krijgt maar een schijntje als honorarium. Vader Leopold Mozart heeft het hoog in de bol over zijn begaafde zoon. Daarom reizen vader en zoon in juli naar Wenen, hopend op een betere aanstelling voor Wolfgang. Leopold is een echte netwerker en ze leggen het ene bezoek na het andere af. Wolfgang vindt het allemaal wel leuk. Hij schrijft kolderieke brieven aan vrienden en aan zijn zus Nannerl thuis in Salzburg. Ik lees er een voor. Hodier nous avons begegnet per strada dominum Edelbach, welcher uns die voi compliment ausgerichtet hat, et qui sich tibi et tamer empfehlen lässt. Adio. Een mengsel van Latijn, Italiaans, Frans en Duits. De vertaling luidt: vandaag kwamen we op straat Herr Edelbach tegen, die ons de groeten deed en die de groeten doet aan jou en je mama. Dag. Al die talen, die had Mozart overgehouden aan zijn jarenlange zwerftochten als kind door Europa. Een ander briefje ondertekent hij met Gnachflo Trazom. Ja, dat is zijn naam in omgekeerde volgorde. Ook wel leuk als je leest dat vader Leopold door zijn dochter Nannerl in Wenen op pad wordt gestuurd om voor haar een hypermodern corselet te kopen dat je in Salzburg nog niet kan krijgen. Leopold was een nogal stijve man en hij zal wel 3 keer hebben moeten slikken voor die een lingeriewinkel binnenging. Vader en zoon Mozart gaan zelfs hoopvol op audiëntie bij keizerin Maria Theresia. Ze worden daar zeer koeltjes ontvangen. De zittende hofcomponisten waren bang voor concurrentie en ze hadden op de keizerin ingepraat. Dus qua banen voor Wolfgang levert het bezoek aan Wenen niets op, maar muzikaal des te meer. Het strijkkwartet is op dat moment het populairste genre. Het is in die tijd een soort Spotify. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een geldkwestie. Een operagezelschap of een symfonieorkest is natuurlijk oneindig veel duurder dan 4 strijkers. Luister maar even naar een bewerking van een duet uit Mozart's opera Don Giovanni.

Ja, maar er wordt ook heel veel nieuwe muziek geschreven, speciaal voor het strijkkwartet. In Wenen circuleren er veel partituren van degene die het genre groot heeft gemaakt. Haydn heeft dan net een revolutionaire reeks van 6 kwartetten geschreven. Er zijn nog steeds veel mensen die Haydns muziek betitelen als wel aardig of braaf. Schumann heeft een keer geschreven dat je van Haydn niets nieuws kon leren. Hij vergeleek hem met een oude huisvriend die we allemaal hartelijk en met respect begroeten, maar die niets interessants meer te melden heeft. Aan dit soort vooroordelen hoop ik in deze uitzendingenreeks iets te gaan doen. Nou, luister maar eens naar het eerste en het derde deel van Haydns strijkkwartet opus 20 nummer 5. Vertoont, net als die symfonie, ook weer de Sturm und Drang kenmerken. Volop heftige emotie en tragiek.

Twee delen uit Haydn's strijkkwartet opus 20 nummer 5 door het Jerusalem Quartet. En durf nou nog eens te zeggen dat Haydn's muziek braaf en saai is. Haydn schrijft vaak muziek volgens de laatste mode. En op het moment dat Mozart met zijn vader in Wenen is, is het helemaal in om een fuga te schrijven als finale van een kwartet. Nou, hier komt er een en dat is toevallig de finale uit het kwartet waar we daarnet de delen 1 en 3 uit hebben gehoord. Daar komt-ie.

Finale uit Haydn's strijkkwartet in F-klein, opus 20, nummer 5. Ja, ik vind het fantastisch zoals hij dit heeft geschreven. Het is tragisch, het is licht en toch een fantastische, technisch kloppende fuga. Probeer het er maar na te doen. Nou, dat thema, probeer dat eventjes vast te houden. Want Mozart en Haydn kenden elkaar dan nog niet persoonlijk. Want Haydn die is werkzaam in een paleis op 85 kilometer van Wenen. 2 dagen reizen in die tijd. Maar Mozart is zo enthousiast over Haydn's strijkkwartetten dat hij er ter plekke ook een paar gaat schrijven. Luister maar naar wat Mozart doet met het fuga-thema dat we net van Haydn hebben gehoord.

Dit was de harmoniemesse nummer 14 van Joseph Haydn, uitgevoerd door La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur, onder leiding van Sigiswald Kuiken. Met als solisten Sandrine Pio, sopraan, Monica Groop, mezzosopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas. In 2017 krijgen Sigiswald Kuiken en La Petite Bande een opdoffer van Jewelste te verwerken. De Vlaamse overheid besluit, heel plotseling, een einde te maken aan de subsidies voor La Petite Bande. In 2016 had de Vlaamse regering nog goed een half miljoen euro veil voor La Petite Bande. Geheel terecht overigens, plotseling viel dat bedrag geheel weg. Dit lot hing Sigiswald Kuiken enkele jaren tevoren al een keer boven het hoofd. Een internetpetitie leverde toen 20.000 handtekeningen op en het orkest was gered. Maar het bleek uitstel van executie. Maar toch, Sigiswald Kuiken en zijn echtgenote Marleen Tiers lieten zich niet kisten. Ze gingen in 2022 zelfs tegen de stroom in met de verwezenlijking, volgens de historische uitvoeringspraktijk, van de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. Het werd een avontuur van anderhalf jaar knokken, geld opzij leggen en repeteren. Sigiswald Kuiken heeft een bloedhekel aan het regietheater en de nieuwlichterij die de voorkeur heeft van zowat alle grote operahuizen. La Petite Bande kiest voor een 18e-eeuwse acteerstijl, voor de gestiek, de declamatie, de theatrale lichaamstaal van toen, van Mozart. Een reconstructie was niet de opzet, zegt Sigiswald Kuiken over de voorstelling. Maar, zo vervolgt hij, net als bij het terugvinden van de instrumentale techniek en stijl van uitvoeren, is het een kwestie van de taal weer te leren spreken. De taal van het libretto en de theatrale lichaamstaal die acteurs en zangers in de 18e eeuw gebruikten. Er is een eerste opvoering van Mozarts Così fan tutte in een regie van dochter Marie Kuiken in het Concertgebouw Amsterdam op 11 december 2022. Het gezaghebbende internetmagazine Place de l'Opéra kopt La Petite Così, conventie als kracht en ook minimaal orkest, maximale respons. Met andere woorden, Kuiken vindt waardering voor zijn muzikale these. We luisteren nog naar fragmenten uit een eerdere opname, een opname uit 2003 van Così fan tutte, door La Petite Bande. Eerst is er Donne mie, La fate a tanti, vervolgens Al fatto dan legge, Un'aura amorosa, Rivolgete a me lo sguardo en tot slot Secondate aurete amiche. De solisten zijn Christophe Gens, tenor, en Stefan Gens, bariton. La Petite Bande staat onder leiding van Sigiswald Kuiken.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewegen, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale. Gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Eglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo Auguste Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

0: Goedemorgen luisteraars, dit is de Concertzender. Dit is nieuw verschenen.
1: Concerten voor orgel solo van Johann Adolf Hasse worden uitgevoerd door Manuel Tomadin op het Perschetti-orgel van de San Giacomo Apostolo-orgel in Polcenico.

Manuel Bardin bespeelde het orgel, Peschetti-orgel van de San Giacomo Apostolo en die staat in Polcenigo. Concerten voor orgelsolo werden gecomponeerd door Johann Adolf Hasse. Deze muziek werd uitgebracht door het label Bon Giovanni. Muziek van de familie Bach. Johann Christoph Friedrich, Johann Ludwig, Karl Philipp Emanuel, Wilhelm Friedemann, Johann Ernst en natuurlijk van Johann Sebastian Bach. En we beginnen met een werk van Johann Sebastian Bach, Jauchzet, Frohlocket en Hirtenmuziek uit het Weihnachtsoratorium. U hoort het Vocaal Ensemble Frankfurt en onder andere Concert Köln.

Dat was de eerste symfonie in C-klein van Nikolai Majakovski. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov. Hetzelfde orkest gaat verder met een vroegwerk van Majakovski, Huldbrigungsouvertüre.

Het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie, onder leiding van Yevgeny Svetlanov, in Hupigungs Ouverture van Nikolai Miaskovsky. Tot slot van dit eerste deel over Nikolajewitsch Miaskovsky. Voor meer informatie kunt u terecht bij c.vanacht@online.nl. De programmamaakster van dit uur, Cassandra van Acht. Tot aan het volgende uur. Muziek van Miaskovsky, een deel uit zijn Sinfonietta opus 10.

Bij de Concertzender bent u weer welkom bij een nieuwe aflevering van Sans Souci. Het is een nieuw concertzenderprogramma dat gericht is op de klassieke en pre-klassieke muziek. En de opzet is om flink de breedte in te gaan. Zo willen we veel aandacht besteden aan minder bekende componisten aan kleine hoven, vroege voorlopers, late navolgers, aan componisten uit hoeken van Stockholm tot Sint-Petersburg en New York. Maar uiteindelijk komen we dan toch terecht weer bij Mozart. Hij is tenslotte beroemd geworden en we weten inmiddels waarom. Hoe u Mozart kent, dat hangt natuurlijk af van uw muzikale achtergrond. Althans, dat kan. Hebt u lange tijd genoeg pianoles gehad, dan kent u waarschijnlijk zijn pianosonates. Zingt u in een oratoriumvereniging, dan bent u misschien beter bekend met zijn missen. En als u bijvoorbeeld klarinet of oboe heeft leren spelen, dan is er een goede kans dat u Mozarts blaasmuziek kent. Mozarts geven graag en veel voor blazers, maar om de een of andere reden is deze muziek veel minder bekend dan zijn symfonieën en pianoconcerten. Nou, dat moest maar eens veranderen. Het komende uur hoort u verschillende blazerstukken van Mozart. Te beginnen met een divertimento in bes groot dat Mozart schreef op 17-jarige leeftijd.

Deze aflevering van Sanssouci begonnen we met het divertimento in Bes Groot, KV 186 van Wolfgang Amadeus Mozart. U hoorde Henk de Graaf, Jan Jans op klarinet, Remco de Vries en Sandra Zoe Hobo, Ron Tijhuis en Irma Kort op de Engelse horen, Martin van de Merwe en Jos Buurman op de horen, Johan Steinman en Dimfna van Doramalen, die bespeelde de fagot. Bent u helemaal compleet geïnformeerd. In zijn late tienerjaren schreef Mozart meer van dit soort werken. Vermoedelijk zijn ze bedoeld als tafelmuziek voor een rijke opdrachtgever. En dan denken we in het bijzonder aan zijn broodheer, de Salzburgse aartsbisschop Colloredo. Het volgende divertimento, dat staat in F groot, schreef Mozart op 19-jarige leeftijd. Het stuk is gedagtekend op juli en heeft vermoedelijk geklonken bij een feestelijke gelegenheid buitenshuis.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoren en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trok Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethoorns, KV-411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten, KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meijer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En die nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Goossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734. Studeerde bij de paters in Antwerpen. Ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. En dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest Modest Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de Tuba Mirum. In de Tuba Mirum is

hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. Eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan, Jacqueline Lamy, de mezzosopraan, Francine Bastianelli is de alt, Roland Bufkens de tenor, Louis Hendricks de bas en Anne Fradibies op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB, nu het RTBF, en de Vlaamse BRT, Koninklijke Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.

Van de nieuwe serie, de serie over het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, het 50-jarig bestaan daarvan. U hoorde Lia Rottier, de sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan, Francine Bastianelli, de alt, Roland Bufkens, de tenor, Louis Hendricks, de bas en Anne Froidebis op het orgel. De koren van het RTB en het BRT en Jacques Koetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dan moeten we dit uur natuurlijk nog wel even volmaken. En dat gaan we doen met het tweede deel uit het harpconcert van Joseph Jonge. Opus 129 is dat om precies te zijn. Mireille Floer hoort u op de harp in het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Onder leiding van Fernand Quinet. Is dit...

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we beginnen meteen met een nieuwe serie, Latijns-Amerika en Curaçao. En deel 1 heeft de titel Fiesta Criolla. In het eerste gedeelte van deze serie reizen we door Latijns-Amerika. En dat doen we in dit eerste deel met de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. We beginnen met de kleurrijke Fiesta Criolla van de Argentijn Manuel Gómez Carrillo. En we bevinden ons nu in het noorden van Argentinië in de omgeving van Santiago del Estero. De Argentijnse componist schreef dit werk in 1934 voor piano en in 1941 kwam er een orkestversie.

En dat was Fiesta Criolla van Manuel Gómez Carrillo. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En dezelfde uitvoerende gaan nu terug naar het einde van de 19e eeuw en staan stil bij de Argentijnse componist Alberto Williams. De componist studeerde in Parijs en voordat hij weer terugging naar Argentinië, schreef hij in 1889 deze concertouverture, Un grand adieu.

De Primera Obertura Concerto van Alberto Williams werd gespeeld door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Braziliaan Francisco Mignone neemt ons nu mee naar de Afro-Braziliaanse wereld. En dat horen we in zijn exotisch getinte orkestwerk Congada. Maar aan de andere kant horen we ook Italiaanse elementen, want zijn vader was een Italiaanse fluitist.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met Congada van de Braziliaan Francisco Migone. En we keren weer terug naar de Manuel Gomez Carrillo. Deze muziekethnoloog publiceerde heel wat boeken over de volksmuziek van Noord-Argentinië. Daar draait het ook om in de Rapsodia Santiaguena. Net als Fiesta Criolla is het een oorspronkelijk geschreven werk voor piano. De Rapsodia schreef de componist in 1920 en in 1922 de orkestversie. De titel slaat op Santiago del Estero, waar de componist geboren is, en in 1943 verhuisde hij naar Buenos Aires.

De Rhapsodia Santiaguena hoort u in een uitvoering door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Argentijnse componist en dirigent Juan José Castro begint zijn Sinfonia Argentina met een dans uit een sloppenwijk in Buenos Aires, Arrabal. En daar ontstond overigens ook de tango.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met het eerste deel uit de Sinfonia Argentina Arabal van Juan José Castro. Van 1934 gaan we naar 1926 en we gaan luisteren dadelijk naar Tres Danzas van de Colombiaanse componist Guillermo Uribe Uquin. Drie verschillende dansen uit Colombia staan centraal in dit werk. Waarbij wel gezegd moet worden dat in deze dansen Venezuela en Ecuador om de hoek komen kijken. Deze dansen vinden we ook terug in de pianomuziek van de componist die hij schreef vanaf 1927 tot en met 1939. De componist herzag de partituur in 1940.

Dat waren enkele delen uit Haydn's Sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze. Vreemd genoeg was de première van die Sieben letzten Worte niet in Spanje, maar in Wenen. En een paar dagen later werd het stuk al uitgevoerd in Bonn. In het orkest daar speelde een 16-jarige altviolist die op dat moment nog niet bekend was. Hij heette Ludwig van Beethoven. Het hoforkest, waar hij in zat, speelde heel vaak werk van Haydn. De bibliotheek van Beethovens werkgever, keurvorst Maximilian Franz, stond vol met muziek van Haydn. Daarom maakte Beethoven al vroeg grondig kennis met diens muziek en hij bewonderde hem mateloos. Die première in Bonn, met dus Beethoven op de altviool, was begin april 1787. Een week later, op Goede Vrijdag, werd het stuk dan eindelijk uitgevoerd in de kerk van de opdrachtgever in Cádiz. Het was een heel speciale, kleine kerk die in een onderaardse grot onder een overhangende rots was gebouwd. Kijk maar naar de foto op onze site. Voor deze treurige gelegenheid hadden ze de kerk helemaal behangen met zwarte doeken en er was maar één lichtpunt in het midden. Na Haydn's muzikale inleiding beklom de bisschop de kansel, las de eerste uitspraak van de stervende Christus voor en hield daar een preek over. Daarna daalde hij de trap weer af en ging plat op de grond liggen. En op dat moment begon deel 1 van Haydn's muziek. Volgens dat vaste ritueel kwamen alle 7 uitspraken van Jezus aan bod. Haydn heeft logischerwijs grote moeite gehad om 8 gedragen stukken achter elkaar te schrijven zonder zijn luisteraars te vervelen. Praktisch alle composities bestaan nou juist bij de gratie van de opeenvolging van snelle en langzame delen. Maar het is hem toch zo goed gelukt dat de muziek iedereen aansprak en het stuk meteen door Europa begon te reizen als een soort religieuze tophit. Handig als hij was, verkocht hij het werk bijna op hetzelfde moment aan 3 uitgevers tegelijk. In Wenen, Londen en Parijs. Dus kassa. Haydn kreeg trouwens zijn honorarium uit Spanje op een hoogst originele manier uitbetaald. Er arriveerde een gigantische chocoladetaart gevuld met gouden dukaten. Ik zei al dat Haydn's muziek in heel Europa erg geliefd was, ook in Spanje. Zo geliefd dat er rond 1780 een Spaanse lofzang verscheen in dichtvorm. De inhoud daarvan komt neer op het volgende. Uw inspiratie, wonderbaarlijke Haydn, die u van de muze hebt gekregen, is zo continu vernieuwend en zo onuitputtelijk dat onze nieuwsgierigheid nooit ophoudt. Ook al worden uw werken 1000 keer herhaald. We gaan vandaag horen dat Haydn deze lovende woorden goed in zijn oren heeft geknoopt. Het genre strijkkwartet was rond 1800 waanzinnig populair geworden. We kunnen dat zien aan de enorme hoeveelheid kwartetmuziek die in die periode in druk verscheen. En daarbij ging het niet alleen om originele strijkkwartetmuziek, maar ook om bewerkingen en potpourri's. Eigenlijk had het strijkkwartet in die tijd de functie van de piano in de 19e eeuw. Het was het middel om allerlei repertoire te leren kennen. Een soort Spotify avant la lettre. Luister maar even naar dit fragmentje.

Een stukje van een beroemd duet uit Mozarts opera Don Giovanni, bewerkt voor strijkkwartet. Dus, omdat Haydn's Sieben letzten Worte als een religieuze tophit door heel Europa reisde, bewerkte hij dit stuk al heel snel na de première voor strijkkwartet. En dat zorgde natuurlijk weer voor extra inkomsten. Haydn was bepaald niet wars van geld. En omdat volgens dat Spaanse gedicht onze nieuwsgierigheid niet ophoudt, ook al horen we Haydn's muziek 1000 keer, gaan we nu luisteren naar diezelfde delen van daarnet uit Haydn's religieuze tophit, maar dan voor strijkkwartet. Minstens even indrukwekkend als de orkestversie, vind ik. We horen het Spaanse Cuarteto Casals.

Nou, een forse aardbeving. Dit waren delen uit de strijkkwartetversie van Haydn's Sieben letzten Worte. In deze versie wordt het stuk trouwens erg vaak uitgevoerd. Bij deze bewerking bleef het trouwens niet, want iemand, we weten niet wie, waarschijnlijk een leerling, heeft er ook nog een pianobewerking van gemaakt, onder het toeziend oog van Haydn.

Zo eindigt Te Ergo Quesumus, het slot van deel 2 uit de eerste symfonie, oftewel The Gothic, van Havergal Brian. De componist die leefde van 1876 tot 1972. De omvang van het werk is even indrukwekkend als het aantal uitvoerenden. Als solisten Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Verder diverse Britse koren, de Bach Choir, het BBC National Chorus of Wales, het Brighton Festival Chorus, het CBSO Youth Chorus, het Cor Cardit, het Eltham College Boys Chorus, de Huddersfield Choral Society, het London Symphony Chorus en het Southend Boys and Girls Chorus. Verder David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabens. Het was een live-opname van de BBC, Proms, uit 2011. U vindt alle gegevens op concertzender.nl. Deel 2 was dit van onze serie De Eerste Wereldoorlog. Samenstelling Cassandra van Acht. Dan kunt u hierna nog luisteren naar They Are There van Charles Ives. Hij leefde van 1874 tot 1954. Uitvoerenden zijn de Greg Smith Singers en de American Symphony Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski.